0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
16: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
17: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini-klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt het goed?
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
19: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
20: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Ah, mijn rug. Beweeg. Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
23: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
24: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

het begint al lekker te kriebelen, jongens. Want vanavond gaat het gebeuren om 10 uur. Dan mag het Nederlands elftal aantreden tegen Japan. De eerste officiële wedstrijd voor het Nederlands elftal. Hè. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is vandaag de rustdag. 14 juni 2026. Ja, dat wordt nu ook gevoetbald. Ik zit ook een beetje mee te kijken op een ander schermpje hier aan de linkerkant. Australië, Turkije. Australië staat nog voor met 1-0. Dus het is nog even afwachten of er nog meer goals gaan volgen. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar ik zie wel dat Australië wat sterker is dan Turkije. Turkije laat wat steekjes vallen. Maar ja, je weet het, de bal is rond. Er kan nog van alles gebeuren. Hè? Ja, en ook nog een keer vandaag. De voetballers van het kleine Curaçao die komen aan bod. Vanavond een WK-debuut tegen de grootheid Duitsland in Houston. Ja, Dick Advocaat, Nederlandse trainer, zegt iedereen ziet er fris uit van Curaçao. De Nederlandse bondscoach heeft een compleet fitte selectie. Hij heeft ook een plannetje bedacht tegen de grootmacht. Hij zegt, we zijn een klein land vergeleken met Duitsland, maar we zullen het leven voor Duitsland moeilijk maken en een moeilijk team zijn om tegen te spelen. Zo vertelde hij afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie. Ja, hij zegt, het komt wel eens voor dat kleine teams, amateurteams, van veel grotere teams winnen. Nou ja, het gebeurt natuurlijk in Nederland regelmatig. Duitsland zal het dominante team zijn en daar moeten we op reageren. We gaan de ruimte gebruiken die Duitsland zal creëren wanneer ze aanvallen en daarvan profiteren. Ja, ja, de 78-jarige Dick Advocaat wordt de oudste coach in de WK-geschiedenis. Hij is al 78 jaar. En vaak zijn het altijd oude trainers, hè, die voetbalteampjes aan het promoten en aan het trainen zijn. Hij zegt, we hebben niks te verliezen. Buiten ons als team zijn de verwachtingen niet zo hoog in Curaçao, omdat ze denken dat ze mensen kunnen verrassen. Maakt het wel interessant. Ja, gewoon hier zijn is geweldig voor de spelers en het land. Maar we moeten mensen ook laten zien waar we van gemaakt zijn. Ja, vanavond dus Curaçao, Duitsland. Ja, dus wordt een geinige wedstrijd, denk ik. Ja, Duitsland is natuurlijk de grootmacht. Hè? Alle weddenschappen worden natuurlijk op Duitsland gezet. Maar vergis je niet hoor. Het kan zomaar in één keer veranderen. En is het toch in één keer Curaçao, hè, wat de klok slaat. Hè? Goed, goedemorgen. Er komt straks nog veel meer ander nieuws voorbij. Niet alleen WK-nieuws, maar natuurlijk ook nieuws over het Nederlands elftal. Hè, komt ook voorbij. En,

0: en Walking Away bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Lekker nummer voor op de zondagmorgen, vind ik zelf persoonlijk. Ja. Goed, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Nederland speelt vandaag zijn eerste WK-wedstrijd. Dat gebeurt natuurlijk tegen Japan. En in het Zeeuwse Aksel is een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijk auto-ongeluk van afgelopen week. Ja, dat hadden we toen ook gemeld in Voor de Wekker Wakker. Ja, het weer vandaag. Er is een mix van wolken en zon. Vooral in het binnenland valt er lokaal een enkele bui. Het warmt op naar 16 tot en met 18 graden. Er is een matige tot aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Dus er is beloofd, vanaf volgende week wordt het een stuk warmer. En dan moet het, als het goed is, ook wat beter weer worden. Ja, ik zei het al, in Zeeland, in Aksel, is om 7 uur vanavond een stille tocht voor de slachtoffers van het auto-ongeluk van afgelopen week. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool om het leven. En in Zwitserland mag de bevolking zich vandaag uitspreken over een maximum aantal van 10 miljoen inwoners. Het land houdt daarover een referendum. En de Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. Ja, tegenstanders van de president grijpen zijn verjaardag aan om te demonstreren. Zo is er in New York een concert voor de First Amendment, voor de grondrechten. Ja, dus vandaag is Trump jarig, jongens. 80 jaar is hij geworden. Oude president. Ja, en in Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona-Catalonië gereden. Max Verstappen die staat daarbij op de 5e plaats. George Russell die mag vanaf plek 1 gaan starten. Ja, en in Rosmalen op het tennistoernooi staan de finales bij de mannen en de vrouwen op het programma. Natuurlijk ook te volgen via het bekende sportappjes. Ja, mocht je het voetbal niet interesseren, kun je natuurlijk altijd naar het tennis gaan kijken. En in Scheveningen hebben afgelopen nacht mensen hun huis moeten verlaten. Er was een grote brand bij een visrokerij. Bij de brand kwam, raad het al, hè, veel rook vrij. Het bedrijf staat midden in de woonwijk bij de haven van Scheveningen. De eerste melding over de brand kwam afgelopen nacht om 12:15 binnen. De brandweer sloopte een deel van het pand om op het vuur beter te kunnen bestrijden. En om 4:55 vanmorgen had de brandweer het vuur onder controle. Ja, het is wat, hè. Jongens. In een woonwijk, ja, een visrokerij. Ja, paling waarschijnlijk, hè. Paling wordt natuurlijk gerookt. En er is iets misgegaan, dus de boel is in de fik gevlogen. Ja. Goed, dat was een beetje het nieuws vandaag. Ja, en ik zei het al, vandaag het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tegen Duitsland door Curaçao. Curaçao gaat geschiedenis schrijven. Het land is dan officieel het kleinste land ooit dat in actie komt op het voetbal gebeuren. Als er één familie is die dit intens beleeft, dan is het wel de familie Bakuna. Dit is ook niet zo gek, want 2 familieleden van deze familie die schitteren vandaag op het veld. Het succesverhaal van de Bakunas begon jaren geleden met 3 voetballende broers. Johnson, Junino en Leolandro Bakuna. Ja, en ze groeiden samen op in Groningen. Ja. Er werd altijd samen gevoetbald, zo vertelt Johnson Bakuna, de oudste van de 3. Altijd waren we te vinden op het pleintje, ook al zat er tussen ons een leeftijdsverschil van een paar jaar. Voetbal was hetgene wat ons verbond. Ja, de 2 jongsten van het stel, Leandro en Juninho, zijn nu op het grootste voetbalpodium ter wereld te zien. Ja, Leandro is de aanvoerder van het elftal van Curaçao en een van de meest geroutineerde spelers met ervaring in de Engelse Premier League. En op het middenveld speelt hij zij aan zij met zijn jongere broer Juninho. Ja, Johnson die koos uiteindelijk voor een ander pad, maar ook hij kwam vroeger uit voor het nationale team. Destijds nog namens de Nederlandse Antillen. Nou ja, vanavond dus, hè, jongens, dan gaat Curaçao aantreden tegen Duitsland. Dat wordt volgens mij een hele interessante wedstrijd.
1: Blue Wave! Curaçao! Nos da gana!

0: Mensen.
1: Nog voor de wekker wakker. Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
2: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: het zou zelfs een voetballiedje kunnen wezen, dit, hè?
1: Ja.
0: Lekker, zeg. Sergio T. Santos Banco en Yalele. Het is de dagtopper. Ja, er wordt op dit moment ook een wedstrijd gespeeld, zoals je weet. Hè? Australië tegen Turkije. Het is inmiddels 2-0 voor Australië. En ja, er wordt momenteel goed gevoetbald van beide zijden. Turkije doet er alles aan om het weg te werken. Maar het wil nog niet echt lukken in elk geval. Dus Australië staat nog steeds voor met 2-0 hè, op dit moment. Hè. Dus nu een aanval van Turkije. En die is weer vastgelopen. Bam. En dan gaat het weer de andere kant op. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, mailtje gehad van Youssef en zijn schoonvader zegt, ja, we staan nu achter met 2-0, maar om toch even het Turkse publiek er doorheen te slepen, hebben wij een liedje opgenomen. Dat duurt 1 minuut 38. Kun je dat liedje draaien misschien? Het is maar eventjes een verzoekje. Als het niet lukt, dan is het ook goed. Nou, nee hoor, wij gaan dat gewoon doen hoor. Het is een leuk gitaarspelletje. Moet luisteren. Omdat vandaag Turkije voetbalt, hè? Ja, ja. Even kort hoor.

Ja, om even het Duitse publiek erheen te trekken. Dankjewel voor het korte, maar krachtige liedje. Hè? Ja. Goed, volgende week wakker. Het is zondag. Het is nog steeds 2-0 voor Australië. Tegen Turkije. Wordt een leuk voetbaldagje. Hè? Nederland, Japan en Curaçao treedt ook aan tegen Duitsland.

0: Een dagelijkse ochtendshow met Erik van Vliet.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: De rust is wedergekeerd in het dorp. Nadat Harry van Donschot, mijn kaplaan, een geweldig idee had, hebben we dat uitgevoerd. Harry had geregeld bij het bisdom dat we zouden melden dat de paus ziek was en niet zou komen. Ik zou die brief dan, die ik dan gekregen had, zogenaamd gekregen had van het bisdom, voorlezen op de preekstoel, zodat iedereen wist wat er aan de hand was. Die bewuste zondag heb ik de brief op de preekstoel voorgelezen, dat de paus ernstig ziek was en helaas een andere keer zou moeten komen in ons dorp. Iedereen was ontzet. Verschrikkelijk. Iedereen had zo zijn best gedaan om alles te regelen. Mevrouw Kloes was er helemaal vanaf. Ze was helemaal van haar zus af. En Bert vond het nog wel erg grappig. Ik zei, Bert, niet doen. Rustig blijven. Ondertussen hadden we wel een plannetje bedacht. Want Harry van Donschot is niet de eerste de beste kaplaan hier in deze parochie. Een paar dagen later liep Harry van Donschot mijn kaplaan rond met een wat oudere meneer in een sjofelpak. Wie zou dat toch zijn? Iedereen in het dorp vroeg zich af, is de vader van Harry gekomen? Maar wij wisten wel beter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je met wie kapelaan Harry Verdonschot door het dorp wandelt. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Carly Simon, geboren in New York op 25 juni 1945. Ja, de koningin van de singer-songwriters, de mysterieuze hits You're So Vain bijvoorbeeld, hè, om even een voorbeeldje te noemen. En deze natuurlijk, hè, It's Hard to Be Tender, zat na Pastoor Servaas. Ja. Goed, vandaag in 1834, de Amerikaanse uitvinder Isaac Visser krijgt patent op schuurpapier. Ja, erg belangrijk, we hebben het nog steeds. Hè. De vinding heeft de loop van de wereldgeschiedenis niet veranderd, maar het heeft wel heel veel betekend voor de bouwwereld. Hè. Ja, en voor het eerst steekt er een vliegtuig zonder tussenlanding de Atlantische Oceaan over. Op deze dag in 1919. De oversteek eindigt in een buiklanding voor het vliegtuig, maar dat mag de pret niet drukken. In het vliegtuig zitten John L. Cook en Arthur Brown. Ze waren opgestegen in St. John's. Dat was de oostkust van Canada. En landden in het westen van Ierland. Over de tocht deden ze 16 uur en 12 minuten. En onderweg hadden ze wel wat last van mist. Met, ja, let op, met bier dronken ze elkaar moed in. En dat gebeurde in 1919. En ze dachten, ja jongens, we kunnen wel water meenemen, maar joh, we nemen gewoon bier mee. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag de wedstrijd Australië-Turkije. De stand is 2-0 voor Australië. As we speak, even kijken of het inderdaad nog zo is. Ja, er ging er net eentje over het doel heen. Dus want Turkije probeert er alles aan te doen om toch nog een eentje te scoren. Maar goed, ik denk dat het niet meer lukt. Want er is ook al verlenging bezig. 4 minuten 35, nog 2 minuten en dan is de wedstrijd ook weer ten einde. Vandaag ook nog Duitsland-Curaçao. Dat begint om 7 uur. En om 10 uur vanavond dan Nederland-Japan, hè. Ja, dan zit elke Nederlander weer achter het grote scherm om voetbal te gaan kijken.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws. Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patti Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 0909-0939. Praat met een medium. Bel 0909-0939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

Zela Vaarwij vorige week wakker. Ja, hij is niet zo positief in het nieuws hè, de afgelopen dagen. Want hij wordt nogal beticht van verkrachtingszaken en zo. Ja, trouwens over Casella Vaar. Het gaat over overspannen raken. Maar de fans zingen het altijd keihard mee alsof het een feestlied is. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Het gaat dus eigenlijk gewoon over spannen raken. Nou ja, misschien wordt hij ook overspannen. Want jongens, de Franse politie heeft hem vorige week gearresteerd. Groot onderzoek naar beschuldigingen dat de zanger zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel geweld. Volgens de aanklagers in Paris zijn er tot nu toe 13 vermoedelijke slachtoffers bekend. Ze zeggen dat Bruel wordt ondervraagd naar aanleiding van de aangiftes van 3 vrouwen. Die zeggen dat hij hen tussen 1997 en 2001 heeft verkracht of een poging heeft gedaan. Ja, het OM noemt ook een vermoedelijke verkrachting van een 4e slachtoffer in de plaats Dinard in 2012 en een Belgische aangifte over seksueel geweld in Brussel in 2010. Ja, de aantijgingen tegen de 67-jarige Bruel, een grootheid in Frankrijk die miljoenen platen heeft verkocht, kwamen in maart aan het licht door een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Ja, toen trad onder andere presentator Flamin naar buiten. Ze zei dat Bruel haar al 16-jarige heeft gedrogeerd en verkracht. Ja, de advocaten zeggen dat Bruel volledig zal meewerken aan het onderzoek en alle vragen zal beantwoorden. Ja, de zanger die zegt dat hij het niet gedaan heeft. Hij zegt: ik heb vrouwen nooit gedwongen. Ik heb nooit iemand gedrogeerd, gemanipuleerd of geprobeerd te onderwerpen. Ja, ja, de Franse zanger dus Patrick Bruel beticht en beschuldigd van seksueel misbruik, verkrachtingen enzovoort. Ja, hij heeft 15 concerten moeten cancelen na de beschuldigingen. Want die zijn allemaal afgelast en waren overigens wel allemaal uitverkocht. Hè? Dus ja. Goed, voor de wekker wakker. Tweede uur is weer een feit geworden, hè? Op deze zondagmorgen, jongens. Ja, en er komt wat leuks aan, hoor. Ik heb nog wat dingetjes in de box zitten. En onder andere deze.

Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar. Door de voice-over in elkaar gezet. Bij de back-to-back classic op deze zondagmorgen. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Na een matige voorbereiding van Oranje wacht vandaag Dallas op het Oranje elftal tegen Japan. Er wordt een zware tegenstander in de eerste wedstrijd op het WK voetbal. De bondscoach Ronald Koeman en Frenkie de Jong die zijn vol vertrouwen. Ja, ze zeggen geen probleem, al snappen ze wel dat elke Nederlander zo positief niet is. Mijn gevoel is niet zo slecht als dat van jullie, zei Frenkie de Jong in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd tegen een zaal vol journalisten in het AT&T Stadium. We hebben echt een goede ploeg. Toch zijn de feiten dat Oranje de voorbereiding, met onder andere de wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan, geen velddoelpunt maakte. Dat Oezbekistan de nummer 51 van de FIFA-ranglijst met 2-1 werd verslagen was te danken aan twee penalties van Gakpo. Maar qua kansen hadden we wel 6 goals kunnen maken. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Hè? Nou, als we vandaag maar hun best doen in elk geval, hè, dan komt het vanzelf goed. Ja, tijdens het WK warmt het Nederlands elftal zich op in een shirt. Dat is ontworpen door een Amsterdamse streetwearmerk. In samenwerking met een groot merk wereldwijd en de KNVB. Ja, Vincent van der Waal, creatief directeur van het bedrijf, noemt het belletje dat hij zo'n 2 jaar geleden van het grote bedrijf in de wereld kreeg een grote eer. De vraag van het Amerikaanse sportmerk was volgens van der Waal even simpel als veelomvattend. Ontwerp een shirt voor het Nederlands elftal dat gedragen kan worden in de VS, Mexico en Canada. En ook was de boodschap, doe wat jullie willen, houd ons op de hoogte en succes ermee. Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag mag Zwitserland meer dan 10 miljoen inwoners hebben. Over die vraag spreken Zwitsers zich vandaag uit in een referendum. Bijna alle politieke partijen in Zwitserland die zijn tegen een maximum aantal inwoners. Maar in de peilingen is het een nek-en-nek race tussen het ja-kamp en het nee-kamp. Ja, Zwitserland is qua inwoners een van de snelst groeiende Europese landen. Op dit moment wonen er in het land 9,1 miljoen mensen. In 2035, even vooruit, zijn dat er volgens prognoses 10 miljoen. En de groei die komt vooral door migratie. Ja, er zijn veel arbeidsmigranten uit de EU en die trekken naar Zwitserland toe. Ja, de rechtspopulistische SVP wil een stokje steken voor de wat zij noemen bevolkingsexplosie. En heeft het initiatief genomen voor een referendum. Ze laten de bevolking mee beslissen. Ja, de partij die initieerde vaker dat ze in referenda's gericht waren tegen etnische minderheden. Ja, zo mochten Zwitsers zich in het verleden uitspreken over een verbod op boerka's. En zo werd er ook gestemd over minaretten. Ja, ze laten de bevolking daar goed aan het woord. Als er een beslissing moet worden genomen in Zwitserland, dan gaan ze eerst de bevolking vragen, wat vinden jullie ervan? En dan gaan ze pas een beslissing nemen. Ja, ik vind dat wel goed hoor. Ik vind dat je eerst maar eens een keer goed moet vragen aan de bevolking, van wat vinden jullie ervan? Hè? Ja, in Nederland gebeurt dat bijna niet, in België ook niet. Heel af en toe wordt er een keer een referendum gehouden, maar ja, dan wordt er ook geen rekening met de mening van de mensen gehouden. Want dan wordt het toch doorgedrukt in Den Haag van wat ze zelf willen. Maar goed, het is in elk geval wel een begin, hè? Ja. Goed, nou, nog meer voetbalnieuws trouwens. Even de uitslagen. Quarta tegen Zwitserland werd 1-1. Brazilië-Marokko werd 1-1. Dat was een spannende wedstrijd. Haiti-Schotland is gewonnen door Schotland met 0-1. En Australië-Turkije, ja, ze hebben verloren. 2-0. Het is niet anders. Ja, de Turken die zullen niet tuteren vandaag. En Australië die viert feest. Ja, een warme zegen dus op Turkije. De Socceroos die wonnen met 2-0 dus. Na 24 jaar keerden ze met een nederlaag terug op het WK. Feyenoorder Jordan Bos was een van de uitblinkers bij Australië. Ja, dus die heeft veel betekend voor het team. En de komende tijd breekt een zomerse periode aan tot besluit het weerbericht, waarbij de temperatuur oploopt naar zomerse waarde. Ook schijnt de zon geregeld. Er kunnen nog wel wat onweersbuien ontstaan. Ja, we hebben een koele periode gehad. En nu komt er warme lucht aan. Ja, tijdens de zomerse periode wordt het lekker weer voor een dagje strand of een buitenzwembad. Ja, het zonnige en droge zomerweer heeft niet alleen voordelen. Voor mensen met hooikoorts breekt er weer een lastige periode aan.
Want er zijn veel groeiomstandigheden voor grassen. En dan moet je niezen. Ja, ik heb er zelf ook een beetje last van. Ja, veel onzekerheid over de verwachting van juli. Er is wel kans op noordenwind, zo zeggen ze. Maar het warme weer lijkt voorlopig de overhand te krijgen. Maar richting de maandwisseling neemt de onzekerheid wat toe, hè? Dus dan weet je dat. Ja, vanavond, hè, 10 uur. Dat is de datum en de tijd. Dan gaan we aantreden tegen Japan.

0: Nos duchi isla nota campeón. Corzou, corzou, tan un momento abor.
1: Mooi is dat, hè? Ja, uit Curaçao natuurlijk, want ja, omdat Curaçao vandaag voetbalt, komt er ook in één keer heel veel muziek uit Curaçao vrij. En dit was Trias, ja, zo moet ik het zeggen. En een speciaal liedje, Curaçao Voetbal World Cup Song. Ja, lekker. Voor de wekker wakker, het is vandaag zondag, ik zou zeggen vrijdag, nee, zondag, 14 juni. Ja, vandaag vier wedstrijden, Duitsland-Curaçao, ik zei het al om 7 uur. En vanavond natuurlijk Nederland-Japan, ook nog Ivoorkust-Ecuador om 1 uur vannacht, richting maandag. En om 4 uur is het Zweden-Tunesië, dus in de nacht van zondag op maandag. Dus er staan weer veel wedstrijden vandaag op tv te bekijken.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
1: Goed, tijd voor de jaren 80. Daar komen er weer 2 aan voor je in vogelvlucht bij Voor de Wekker Wakker.

twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Samengesteld door de voice-overs. Zo, dit was hem weer. Dit was Voor de Wekker Wakker.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon

0: deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, de poplimmerik, nieuws uit die regio en natuurlijk heel veel heerlijke muziek. En ik zeg een goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy en Erik van Vliet. Dankjewel voor de afgelopen 2 uur.

0: Ja, lekker dit hoor. Michel Delpech, Pour en Fleur. Dit is weer een beetje in de stijl van onze zomerse Goedemorgen Langstraat-uitzending.
1: Nog 5 weken te gaan, Paul.
0: Ja.
1: En dan is het weer zover.
0: En dan is, bedoel je?
1: Nou, dan hebben we eventjes een aantal weken gewoon geen werk. Lekker thuis.
0: Oh.
1: En niks doen.
0: Je bedoelt zomer?
1: Ja, dan gaat de zomervakantie beginnen.
0: Ja, en als ik zo naar buiten kijk, ik zie nog wel wolkjes. Maar ik denk dat het vandaag best wel lekker zonnig kan gaan worden.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Dus dan heel gewoon allemaal dit gevoel.
1: Oh,
0: heerlijk.
1: Ja.
0: Ik zit alleen maar voor mijn terrasje, witte stranden, palmbomen, een cocktailtje. Wat noem je?
1: Man.
0: Hey. Oh, lekker toch?
1: Ja, volgende week dan gaat het echt weer een beetje zomer worden. En dat is fantastisch.
0: Ja, donderdag, vrijdag gaat het weer richting tropische temperaturen.
1: Yep.
0: Maar vandaag in Goedemorgen Langstraat. Hij doet het weer, dames en heren. We kunnen weer appen. Dus heb je een verzoekje? Stuur dan een appje naar 06 21 21 32 10. En we plakken jouw nummer ertussen. Dat kan helemaal goed komen. We gaan het ook een beetje als echte kenners, hè, over voetbal hebben.
1: Ja, wij zijn zeg maar echt helemaal volleerde WK-kenners.
0: Ik heb de hele studio hier, alle muren volgehangen met alle lijsten en
1: ja,
0: spelers.
1: En wij zijn een van die 18 miljoen bondcoaches natuurlijk.
0: Hè. Tuurlijk, en daar doen wij heerlijk aan mee. Maar waar wij ook heerlijk aan meedoen natuurlijk, dat is natuurlijk de muziek. En we hebben nog een lekker vrolijk nummer. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: In contact met de huisarts of overheid verloopt steeds vaker online. En wat werken met DigiD of zorgapps lastig kan zijn, start de Bibliotheek Baalwijk een zomercursus. Er zijn 5 lessen en hierin leren deelnemers stap voor stap omgaan met deze websites en zorgapps. Er wordt in kleine groepjes geoefend op je eigen telefoon, tablet of computer. En de gratis cursus die start op vrijdag 17 juli in de bibliotheek in Waalwijk. En lessen zijn telkens van 10 uur in de ochtend tot 12 uur. Aanmelden wordt aangeraden, want de groepjes zijn maar klein. Dus ik zou zeggen vooraf aanmelden. Dat kan in de bibliotheek via een medewerker of telefonisch op 0416-333-787. 0416-333-787. De gemeente heeft een nieuwe stap gezet in plannen voor het Krop-Holler-ensemble. Na de start van de verkoopprocedure in januari 2025 is nu gekozen voor erfgoedontwikkelaar Koep. De gemeente heeft de keuze gemaakt na een zorgvuldige beoordeling en van kwaliteit, aanpak en prijs. Ontwikkeling moet gaan helpen bij het behoud van het Rijksmonument en geeft het gebouw een nieuwe rol als plek om samen te komen en activiteiten te organiseren. Koep werkt het ontwerp voor de Oostvleugel verder uit. En op korte termijn gaan inwoners en ondernemers geïnformeerd worden over deze plannen. De Langstraat heeft een internationale erkenning gekregen bij de Travelers Choice Awards 2026 van TripAdvisor. Zowel de Smulhoeve in Loon op Zand als het Schoenenkwartier in Waalwijk die vielen in de prijzen binnen de categorie activiteiten en ervaring. En daarmee behoort de Langstraat volgens reizigers wereldwijd tot de best gewaardeerde bestemming en belevenissen van dit moment.
2: Helemaal niet verkeerd.
1: Dat vind ik een mooie opsteker.
2: Ja.
1: Nou, het wordt weer warm weer in het land en dat betekent dat we ons moeten beschermen tegen de zon. En in de gemeente Loon op Zand zijn daarom zonnebrandpalen weer te vinden. Bezoekers kunnen gratis zonnebrandcrème gebruiken bij de ingang van de Loonse en Drunense Duinen in Kaatsheuvel. En bij Experience Island in Loon op Zand. De zonnebrandpalen die functioneren op zonnekrachten en meten onder meer de weersomstandigheden en geven direct een passend smeeradvies. Kijk, en de kop van dit artikel, dat was gemeente Loon op Zand helpt bij het insmeren van zonnebrand. Ik denk, nou...
2: Ja, ik had zoiets van, ik ga daar naartoe. Want stel je voor, er staat toch een leuke op, meid. Ja, ja.
1: Denk je nou hier ook nog eventjes... Oh-oh. Nou, dan het laatste bericht. De 9e editie van de Langstraat Klassieker vindt plaats op zaterdag 19 september 2026. De fietstocht wordt georganiseerd door Stichting Fietsevenementen de Langstraat samen met Tourclub Baalwijk.

0: en het Willem van Oranje College. Iedereen kan meedoen. Dit omdat er meerdere routes zijn die aansluiten bij jong en oud. De tocht die moet langs rustige wegen en mooie dorpen fietsen. Fietsers kunnen komen langs boerenhoeves, dijkhuisjes en plekken zoals Kasteel Dussen en het uitzicht richting de Biesbos. Onderweg kan men pauzeren op verrassende locaties of iets drinken bij de horeca langs de route. Dus dat is dus op zaterdag 19 september 2026. Noteer hem vast in je agenda.
1: 100% voor jou.

0: Ja, lekker hoor. Zo'n nummer van vroeger. Tutti Frutti van Little Richard. En we kwamen er net achter in de tekst. Het is een lied over jou, Rudy.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar nou, je het zegt.
0: Ja, hij zingt Tutti Frutti Rudy. Ja, ja, hartstikke leuk natuurlijk.
1: Ah, dat is wel grappig.
0: Kleinigheidje.
1: Daarom.
0: Ja, we gaan op naar de minuut van Ruud. Want ja, de tijd vliegt, jongens. Het is alweer 9:30. We zijn alweer een half uur onderweg. En vergeet niet natuurlijk om nog even een verzoeknummertje in te sturen. En dat doe je naar...
1: Ja, 06-21-21-32-10.
0: Ja.
1: En ja, voordat wij met de minuut van Ruud beginnen... Ja, weet je, er is altijd zoiets duisters geweest over de melkman, hè?
0: Melkman?
1: Ja, daar hadden we altijd vraagtekens waren er altijd bij.
0: Ja, ik ben meer van...
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet vindt.
1: Ja, nee, maar melk is ook gezond. Maar weet je, luister even. Nee,
0: ik wil wel melk in de koffie.
1: Nee, maar er waren altijd een beetje duistere verhalen over de melkman. Want wat deed die man overdag, hè? Als de man dus huizes aan het werk was, kwam de melkman aan de deur, hè?
0: Ja, maar nou, ja, kwam die nou de melk brengen of kwam die voor iets anders?
1: Ja, kwam die...
0: Daar zijn een heleboel verhalen over.
1: Daar zijn er heel veel verhalen over, inderdaad. Nou, dit keer dus een leuk, grappig verhaaltje over de melkman.
3: De minuut.
4: Vooruit, allemaal met die man.
5: Ons vader, Piet van der Werken, die was melkboer van beroep in de jaren 50. En dat wil zeggen dat hij met Bert en Kar zijn room- en melkenpap, zeg maar griesmeelpap, in Wolk ging verkopen. S'morgens haalde hij onze bles, de Bert, uit de stal. Nadat hij hem gesneden bietjes en haver had gevoerd, reed hij naar de melkfabriek om daar zijn Bert verder kar te spannen. Dan vulde hij die bussen met melkenpap en room en ging hij op broeden. Vooral in de winter dan viel daar niet mee, want als het veel gesneden had, dan moest hij blessie schroeven om zijn hoeven draaien, zodat hij meer grip had op die besneden weg. Klanten die stonden klaar met een melkkan en de melkboer die schepte de melk met een tinnen maatbeker uit de grote melkbus. Piet kwam natuurlijk dagelijks bij die klant aan de deur en wist precies wat er speelde. Kwam het even niet uit? Nou, dan bezorgde hij toch op de pof. Hij had toch heel vriendelijke klanten bij, maar ook heel vervelende, zoals een of ander bekakt vrouwtje die ons vader op een gegeven moment aansprak. Meneer de melkman, het gaat over uw paard. Wat is er met onze blessie, mevrouwtje? Nou, uw paard die poept hier heel vaak op de stoep. Tja, mevrouw, ik moet ook elke dag zo'n beetje rond dezelfde tijd poepen. Ja, en dat paard ook. Ja, maar meneer de melkman, kunt u daar niets aan doen dan? Door er bijvoorbeeld een zakje onder te binden? Och, mevrouwtje, zei ons vader... Toen ik geboren werd, hebben ze bij mij ook een zakje eronder gebonden. Maar ja, ik schijt er elke dag nog precies naast, snap je? En daar

0: Ja, dat is toch heerlijk. Uit 1986, Caravan of Love. De House Martins.
1: Ja, we hadden laatst, we waren een tijdje geleden in de Leeze. Er was ook een Engelse groep, zeg maar, die alle nummers a cappella deed.
0: Oh, dat klinkt vast heel mooi.
1: Dat was echt fantastisch. Ze konden geen één instrument meenemen.
0: Nee.
1: En dat was dit nummer was daar ook bij. Dus dat was echt schitterend om te horen, ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dus dan is je stem met muziekinstrumenten.
0: Ja, maar dat is voor een zanger of zangeres, noem maar op, is dat hun instrument.
1: Ja, is zo.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, soms moet begeleid worden met een drummetje of een gitaartje. Maar in dit geval was dat niet nodig.
0: Dus, nee, zeker bij deze heren niet.
1: Zeg, de volgende die wij gaan draaien, Paul, dat is er eentje van Kunaan. En ik dacht eerst van...
0: Wat zeg je nou? Van een banaan?
1: Kunaan.
0: Oh, nou, Kunaan. Ja. Klinkt als banaan.
1: En daar is het nummer Waving Flag. En want wij draaien door ons programma heen wat nummers die wat gerelateerd zijn aan het WK-voetbal.
0: Ja, nou, de anthems, de officiële songs. Noem
1: ja, dat. Maar niet alleen dat, hè. Dus, want vaak zijn de anthems vaak minder bekend dan de hits die eraan hangen.
0: Ja.
1: En dit is er bijvoorbeeld ook eentje van Waving Flag. Is een single van de Canadees-Somalische rapper Kunaan. En het nummer werd door Coca-Cola als lied voor het WK 2010 gekozen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En ja, als je het hoort, dan denk je gelijk, oh ja.
0: Oh ja?
1: Ja hoor.
0: Nou, dan gaan we gewoon draaien. Oh ja.

0: Ja, dit is echt een oh ja, als je dat weer hoort.
1: Ja, toch?
0: Ik denk het wel.
1: Maar alweer uit 2010, hè? Want toen was het WK in Zuid-Afrika.
0: Ja.
1: Gewonnen door Spanje trouwens.
0: Ja.
1: Alleen dat
0: weet je ook tegen wie ze speelden toen?
1: Nee, dat weet ik even niet meer, nee. Nee, nou, jij hebt een lijstje meegenomen, hè?
0: Ze speelden tegen Nederland. Nederland is toen tweede geworden.
1: Dat was heel erg dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is dan ook nog eens gebeurd in de extra speeltijd.
1: Ja, ik weet wel dat er toen maar één punt... Dat was 1-0 of zo.
0: 1-0 was, ja, voor Spanje.
1: Dat was maar één puntje gescoord. Ja, dat weet ik dan ook wel.
0: Ja. 90 minuten lang 0-0 en in de laatste kwartier de extra tijd 1-0 voor Spanje.
1: Ja, ik weet wel dat het een heel mooi kampioenschap was toen. Dat weet ik nog wel.
0: Ja.
1: Was,
0: weet alleen, je ook toevallig wie toen derde is geworden?
1: Nee, maar dan moet ik echt gokken. Dan moet ik zeggen Brazilië, maar... Nee,
0: veel dichter bij huis. Duitsland.
1: Oké. Okay. Maar ja, dat speelde vind ik dan wel weer mooi, hè? Dat, die dan, dat vind ik dan wel weer mooi.
0: Ja.
1: Dus, ja. Nee, maar dus ik, ja, dus ik, toen leefde overigens het WK enorm. Hè. Ik heb nu niet echt het idee dat het zo is. Misschien komt het nog. Maar,
0: ik kan me herinneren van vorige EK's en WK's. Ja, de straten kleurden volledig oranje.
1: Ja, maar dat is niet
0: en ik
1: zo.
0: Zie nu maar sporadisch hier en daar een huis met wat oranje vlaggetjes.
1: Ja, klopt. Maar dat komt denk ik omdat de wedstrijden allemaal echt heel laat zijn. Hè. Het is of s'nachts of...
0: Ik denk dat er ook mee te maken
1: heeft. Ja, de cafés zijn dicht. En,
0: Alhoewel ik vannacht wel tot einde wedstrijd heb zitten kijken. Ja. Dat was ongeveer een uur of 3:30, 4.
1: Ja, dat klopt. Maar als je nou op woensdag is en je moet de volgende dag weer op appel... Ja. Hè, dan wordt het een beetje lastig. Hè.
0: Maar het was wel een schitterende wedstrijd vannacht, hè? Brazilië-Marokko.
1: Ja, dat zal wel. Als je
0: die
1: alleen
0: twee
1: dat
0: die
1: al
0: gingen
1: doet...
0: zo lekker fanatiek tegen elkaar
1: ja,
0: in.
1: Ja, dat zal best wel.
0: Oh, dat was... Want normaal val ik... Ja, sorry dames en heren, het is niet anders. Normaal val ik bij een voetbalwedstrijd in slaap. Omdat het te saai is. Maar dit, het ging van de een naar de andere kant en er werd echt lekker gevoetbald.
1: Ja, mooi.
0: Ja, dat was echt een mooie wedstrijd. Het was echt
1: om van te genieten. Nou, we gaan het vanavond ook meemaken, hè? Want dan gaat Nederland natuurlijk tegen Japan. En die Japanners, zeg maar, die moet jij even niet, die moet jij niet wegvlakken, hè?
0: Ja, maar wees eerlijk. Japanners eten sushi. En wij eten stamppot.
1: Ja.
0: Dus waar zit meer kracht in?
1: Nou, dat is de vraag.
0: Ik denk, ik ga een gok doen. Oh jee.
1: Want die stamppotten die zitten wel op je maag, hè?
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar dat geeft meer energie. Ik denk dat het 2-1 wordt.
1: Ja, denk je 2-1 wordt?
0: Ik denk dat het 2-1 wordt.
1: Ik denk eerlijk gezegd, maar we zullen zien dat het een gelijkspel wordt. Dat denk ik, ja.
0: Oké.
1: We wachten het af.
0: We wachten het af. Dames en heren, je mag nog steeds appen. 06-21-21-32-10. En misschien... kies wel een nummer soortgelijk als wat we in de poplimmerik gestopt hebben.
2: Een klein meisje genaamd Marijke zei... Ik kan best mijn eigen kleren strijken. Als iedereen zich omdraait even snel, dan strijk ik mijn eigen rok wel. Maar ik kan het niet als iemand staat te kijken.

0: Ja, wij zijn al jaren fan.
1: Ja, nu helemaal.
0: Dus ik zeg...
1: Ah, nog één. Oh, dat klopt.

0: Zou die daar bedoelen, ik heb geld ontvangen? Ka-ching. Mika. Wat Grace Kelly.
1: Ja, ik vond het toen de tijd, toen het een hit was, vond ik het echt zo'n uitschieter in de hitlijsten. Zeg.
0: Ja.
1: Ik denk, hé, hey,
0: ja, dat klopt. Zeg. Ja.
1: Ja, was ja, echt wel leuk.
0: Ik vind het nog steeds een leuk nummer. Het is lekker vrolijk, het is lekker sfeervol.
1: Absoluut.
0: Dus.
1: Nou, we gaan eruit voor het eerste uur, Paul.
0: We gaan eruit voor het eerste uur en... Zullen we een quizje doen?
1: Een quizje doen? Oh, ja. daar ben ik altijd helemaal voor in. Vertel.
0: Is het WK ooit gespeeld, zeg maar, in Nederland en België? En hoe vaak heeft Nederland in de finale gestaan van het WK?
1: Oké.
0: Ja?
1: De twee vragen dus, hè?
0: Ja, twee vragen. Alle twee de vragen moet je goed hebben.
1: Oké.
0: Ik denk dat die wel leuk is. En... weet jij als luisteraar het antwoord? Mag je natuurlijk altijd appen. Naar?
1: Ja, ik zeg namelijk nu niks, hè? Want ik wil. Nee. Oké, dan mag je appen naar 06 21 21 32 10.
0: Inderdaad. En we horen het wel in het volgende uur of daar iemand daar het antwoord op
1: heeft. Jij gaat worstenbroodjes bakken voor de winnaar? Of?
0: Nee, mag een lekker plaatje aanvragen.
1: Oh, oké, ook goed.
0: Ja. Nee, want onze portemonnee is niet zo dik, hè? We gaan er lekker uit met een nummer van Robin Schulz, Oldie Cut. En ja, we gaan op naar de commercials en het nieuws. En dan zijn we naar de klok van 10 uur. Dan zijn we weer bij je terug.
2: Ontmoet ons straks weer, als we terugkomen. Ook goedemorgen.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioensshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd, onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proef. Rijden kan ook. Carvendo.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
24: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: En welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur nog een eitje op zondag, de Langstraatse Praat en de Uitagenda. Heb jij iets voor de Uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06-21-21-32-10.
1: En wil je graag een keer een bezoekje brengen bij ons hier in de studio? Wij zorgen voor de koffie. En dan stuur je een berichtje naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan gaat of Rudy of ik gaat even lezen. En dan nemen we contact met je op.
0: Juist.
1: Juist. Ik heb een vraagje gesteld.
0: Ja.
1: Voor het nieuws. Die staat nog steeds open. Daar gaan we het straks over hebben. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 10. En dan gaan we het antwoord geven.
0: Zullen we hem even herhalen?
1: We kunnen hem even herhalen. Wat was het ook weer? Hoe vaak heeft Nederland in de finale gestaan?
0: Ja.
1: Ja?
0: Dat was één.
1: Dat was één.
0: En is er ooit een WK gespeeld in Nederland?
1: Ja. Dat zijn de vragen. En als je dan ook nog weet hoe vaak Nederland in de finale heeft gestaan en tegen welk land en in welk land, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Nou.
1: Maar dat hoeft niet. Het gaat erom hoe vaak. En we zitten ook natuurlijk nog steeds lekker in de vakantiesfeer. Want het is al juni en dat is ook al een beetje een vakantiemaand voor velen. Dus wij gaan ook even over de grens. We gaan naar Frankrijk, naar Frans Kal.

0: erop uit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: We hebben een aantal agendaberichten die wat later in de maand allemaal af gaan spelen. Dus dit weekend is er eigenlijk niet zo heel veel te doen in Waalwijk. Behalve dat we Red Rock achter de rug hebben natuurlijk. Maar in ieder geval vandaag in ieder geval niet zoveel. Dus pak je agenda en schrijf op. In Vlijmen wordt er een veiligheidsmarkt georganiseerd. Op zondag 28 juni staat het plein vol met activiteiten voor jong en oud. Tussen 11 en 4 laten hulpdiensten zien hoe hun werk eruit ziet. Bezoekers kunnen ook zelf in de rol van een hulpverlener stappen bij verschillende demonstraties, zoals het blussen van een brandje en het aanhouden van een verdachte. Dat lijkt me spannend, hè?
2: Dat lijkt me leuk.
1: Oh ja, ja. Of simpelweg een kijkje nemen bij vele bijzondere voertuigen. Ook kun je bij Veilig Verkeer Nederland ervaren hoe het is als een auto over de kop gaat.
2: Oeh, dat is minder leuk.
1: Ik denk dat wij hier naartoe moeten.
2: Ja, lijkt me wel leuk om eens een keer iemand in de boeien te slaan.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dan in Kaatsheuvel viert zanggroep 20-something zaterdag 27 juni haar

0: Dan nog precies 3 weken en dan barst het zomerfestijn los bij kinderboerderij Het Erf. Ook leuk hoor, hé. Oh. Ja, ja. Zaterdag 4 en zondag 5 juli dan verandert het terrein. Opnieuw in een gezellige ontmoetingsplek vol activiteiten, muziek en lekkernijen voor jong en oud. En bezoekers zijn beide dagen welkom vanaf 10 uur tot 4:30 in de middag. En tijdens het zomerfestijn staan onder meer springkussens, een buikglijbaan, leuk, trekkers en diverse kinderactiviteiten op het programma. Ook de dierenambulance die komt, maar dat is nog onder voorbouw, langs op het terrein van de kinderboerderij.
1: Oh, dat is hartstikke leuk. Maar omdat er vandaag dus natuurlijk weinig te doen is. Het is best wel lekker weer buiten. Ja. Het is niet koud, er staat weinig wind. Dus ja, kan je vandaag natuurlijk heerlijk erop uit om te gaan wandelen, te gaan fietsen.
0: Ik heb de wandelschoentjes, hè?
1: Jij hebt de wandelschoen al aan. Ja, ik nog niet. Want ik moet eerst even nog een uurtje doorwerken. We gaan lekker door met Goedemorgen Langstraat hier op de zondag.
2: 100% voor jou. And hit.

0: Ja, dit is een van de officiële songs voor het WK 2026. En dat was natuurlijk Shakira met Die Die. En volgende week draaien we een ander nummer. Is ook een officieel song. Dat is DNA. Die gaan we volgende week draaien.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, sorry, maar ik moet toch even kwijt. Ik vond dit echt gewoon helemaal niks.
0: Nee, maar het klinkt als Shakira. Het klinkt als een van haar vorige nummers. Het is wel een lekker tempo, maar ja... Het heeft, ik zeg niet, altijd, je moet de dame zelf niet zien, want ze heeft altijd hetzelfde dansen.
1: Het heeft niet, het triggert me niet, laat ik het dan zo netjes zeggen.
0: Nee, huh? Ach, okay. Sommige mensen gaan er helemaal op los. Wij niet.
1: Waarom?
0: Want anders blijft er niks van de studio over.
1: Nou, de uitslag. Wat is de uitslag, Paul?
0: De uitslag?
1: Ja.
0: Wil je het weten?
1: Nou, we beginnen even bij de vraag. Hè? Dus,
0: hoe vaak heeft Nederland het WK... Kom op.
1: Ja, dat is 0 keer.
0: 0 keer, oké. Okay.
1: Dat is 0 keer. En maar...
0: Hoe vaak heeft Nederland in de finale gestaan?
1: Ja, dat is... En dat wist ik, hè?
0: Dat wist jij.
1: 3 keer.
0: 3 keer, ja. En weet je ook de landen waar die finale gespeeld is?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet.
1: Nee, nee.
0: Dat was in 1974 in Duitsland. Ja. In 1978... In Argentinië. En in 2010, die weet jij.
1: Nee? Ja, dat was in Zuid-Afrika.
0: Ja. Ja. Ja, kijk, ja. Dan hebben we hem toch compleet,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, en dus hij is dus tweede geworden.
1: En dan was jouw volgende vraag was... heeft Nederland ooit het WK georganiseerd?
0: Ja.
1: En die wist ik ook.
0: Die wist je ook?
1: Ja, die wist ik toevallig. Ik ben niet een groot fan, maar ik wist het wel.
0: Ja? Nee,
1: Nederland heeft nooit een WK georganiseerd, maar wel ooit eens een EK.
0: En wel dat
1: hebben
0: EK.
1: Ze, ja, ja. Dat hebben ze volgens mij, als ik me niet vergis, samen georganiseerd met België.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus, ja.
0: Volgens mij, als ik het helemaal heb, 1988, maar dat weet ik niet zeker meer.
1: Is dat al zo lang geleden, ja?
0: Ja,
1: zou zo maar kunnen.
0: Dan moet ik zelf opzoeken. Dat weet ik ook niet meer.
1: Maar,
0: dus daarom. Ja, we hebben natuurlijk de officiële songs van het WK. Maar we hebben natuurlijk in Nederland ook een song, hè? Die is ook gereleased.
1: Ja, kan er maar van eentje zijn.
0: Kan er maar van, ja, er zijn er meerdere, hoor. Er zijn er echt heel veel. Maar ja, dan, als ik het allemaal hoor, het is allemaal een beetje hetzelfde. En dan vind ik deze, ondanks dat ik geen fan ben van de man... vind ik toch nog wel een beetje de betere.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ja, ja, ik ben wel fan, dus
0: daarom
1: wat dat betreft,
0: mag jij hem aankondigen.
1: Nou, weet je, dit is echt gewoon, ik vind hem fantastisch, ik vind het gewoon leuk gedaan. Gerard Joling, rood, wit, blauw.

Vandaag in het Eetje op Zondag geen artiest of een groep, maar een nummer. Dat nummer is Sitting on the Dock of the Bay, welke zo enorm vaak is gecoverd. Leek het mij leuk om hier iets over te vertellen in het Eetje op Zondag. Het origineel is van Otis Redding. Redding verbleef op een woonboot in Sausalito toen hij in augustus 1967 Sitting on the Dock of the Bay schreef. Hij had die zomer met Booker T en de MG's opgetreden op het Monterey Pop Festival. Dit optreden inspireerde hem om in plaats van de voor hem gewone soul en rhythm and blues meer in de stijl van popmuziek te spelen. Hij schreef aanvankelijk de melodie en een deel van het eerste couplet, waarna hij met Cropper binnen 2 uur de rest van het liedje componeerde. De opname vond plaats op 22 november en 8 december 1967 in de Stax Studios te Memphis. Redding kwam 2 dagen later om het leven bij een vliegtuigongeluk. Het was de bedoeling om het gefloten gedeelte later te vervangen door tekst. Het nummer werd door Cropper in 3 weken afgemixt. De single werd in maart 1968 Redding's enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten en bracht hem postuum wereldwijd een grote roem. Het muziekblad Rolling Stone plaatste Sitting on the Dock of the Bay in 2004 op de 28e plaats in een lijst van 500 beste nummers aller tijden. Sitting

Relatief later bracht Peggy Lee het ook uit, in 1969. En in 1973 de cover van A Little Richard. Negen jaar later, in 1982, Percy Sledge. Michael Bolton in 1987.

En met een hele mooie stem, Engelbert Humperdinck in 1995. Left my home in Georgia. Headed for the Frisco Bay. Minder bekend in 2008, Franco Battiato. And this loneliness won't leave me alone. 2000 miles I roam. In 2017 werd er een feestje gemaakt door de Havana Maestros. En jawel, ook onze eigen Litouwers in 2018 deed een gooi naar de koffer van dit nummer. Sitting in the morning sun. I'll be sitting ready. Watching the ships roll in. En als laatste in 2022, Susie Quattro. Woo.

Maar uiteindelijk uit deze duizenden koffers van dit lied heb ik gekozen voor Sergio Mendes in Brazil uit het jaar 1969. Hier komt dit, Sitting on the Dock of the Bay.

0: Uit de zomer van 2007 was dit alweer. Kid Rock en All Summer Long.
1: Ja, lekker, ja. Hè, dat soort nummers.
0: Ja, dat is echt inderdaad een mooi nummer. Dat ook alweer bijna 20 jaar oud is.
1: Ja. Yeah.
0: Maar lekker nummer, zeker.
1: Ja, of is het 20 jaar jong en wij zijn 20 jaar te oud.
0: Nou, ja.
1: Dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, ik moet wel zeggen, Paul, als je dan... Ik ben nu 58, hè, dus ik ben wel een paar jaar jonger dan jou. Maar ja. Het onderwerp komt wel heel veel aan bod, hè, als je op een gegeven moment tegen de 60 loopt.
1: Ja, maar dan komt... Wij hebben al zoveel muziek meegemaakt.
0: Ja, dat wel.
1: En ook muziekgenres, muziekperiodes, muziekstijlen, noem maar op. Ja,
0: ik moet zeggen dat dat wel heel erg positief is.
1: Ja, vind ik wel. Ja. Want je hebt een hele grote bagage... Van alles en nog wat. En ja, ik kan niet zeggen, ik vind één stijl het allerleukste. Nee, ik hou wel een beetje van alles wat uit al die stijlen.
0: Ja, vrij breed, maar daar ben ik ook.
1: Ja,
0: maar daarom staan wij ook iedere week hier lekker te draaien. Omdat wij daar elkaar daarin kunnen vinden, zeg maar.
1: Ja, maar wat ik minder lekker vind, dat vind ik weer dat praatje wat je zo meteen gaat houden.
0: Hé, mooi man.
1: Want ik loop natuurlijk met coachje veel in de weilanden. En daar staan ze echt knietjes hoog.
0: Ja. Ja, mensen, de langstraalste praat. Dit keer over padvinders en brandnetels.
2: Korte verhaaltjes en anekdotes verteld op z'n wolks.

Een verhaal geschreven door Frans Oosterwal. Laat ik vooropstellen dat ik niks met bossen en brennetels heb. Ik lig liever met mijn warme kruik in een ergste iepert. Toen ik van de week het verveel aan het opruimen was, kwam ik een klein groen petje tegen van vroeger. Heb me een tijd als welp. Het was net of dat ik iets gevonden had waar ik al heel lang kwijt was. En dan schiet het toch een beetje vol en schoen verleden waar ik aan het ophoesten en denkt aan de verkenners. Hoe is het allemaal begonnen? Vroeger waren er voor de kleinkinderen niet zoveel te doen. Wij jongens deden we voetballen en haktollen en de meisjes springtouwen of met de pop spelen. Het was dus een godsgeschenk dat onze kapelaan zondagsmiddags filmpjes draaide van de dikke en de dunne en van Rin Tin Tin. Het waren echt letterlijk en figuurlijk stomme films, maar je werd er blij mee, want je werd van de straat. In de pauze dan kregen we Ranja en dan weer rondgebracht door de verkenners. Die haal mooi hoei en leren riemen met koperen gespen en van die floshanden kousen. En dat wou ik ook wel, dus vroeg ik aan ons pa of dat ik bij de welpen mocht. En die werd maar al te blij dat die scheidend van hem wel lef bijgebracht weer. Voor mijn communie kreeg ik van mijn peetoom en tante een petje en een truiken en van mijn oude lui de bruin broek en kousen. En met een opa die hij een mooie stok uit de bossen gesneden. Ze leerden me daar bij de welpen allerhande kneupen leggen en het verschil tussen een boom en een struik. Al rap mochten we op kamp bij een boer in de klei. Ons moeder die had bij de Wit in Schendel nog de gewaardeerde slaapzak gekocht. Survivalproof en waterdicht, model Mount Everest. Nou, mooi niet dus. Een paar oude dekens, hiermee hele grote spelden aan elkaar gemaakt en daar moest ik het mee doen. Mijn Manchester bruin broekje, dat diende als kussen. Als je s'morgens opstond, dan waren uw gezicht net een wafelijzer. Op een zekere nacht had ik wel liggen woelwateren en waar ik met mijn knietjes in de brennetels terecht gekomen. Ik stond vol met witte bultjes en het jukte verrekkers. Ons akela zag het en dit er was spiers op. En ja, de hield nog ook. Stadje.

0: Nou, dat ze dit maar ter harte nemen, zullen we maar zeggen. Die voetballers daar in Dallas vanavond om 11 uur. Dan gaan ze dus aftrappen. En ja, doe het met hart en ziel. Als je dat doet, yeah, en doe het dan. Maak er een team. Je bent met 11, hè, dus maak er een team van.
1: Ja, want je zegt het nu, maak er een team van. Ik heb vannacht dus naar zitten kijken naar Marokko en Brazilië. Die Marokkanen, die speelden echt als team. Dat was echt schitterend om te zien.
0: Ja, one team, one mission zou ik zeggen.
1: Ja, hè? Ik hoop het. Vanavond om 10 uur. En 2 uur later ongeveer, weten we meer. Laten we hopen dat Nederland een puntje haalt. Wij zeggen nog een hele fijne zondag.
0: Absoluut.
1: Graag tot volgende week.
0: 9 uur zijn we er weer.
1: En heb je nog iets te melden? Schrijf ons op goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan zeggen wij, we gaan er lekker uit. Voordat de reclame komt, de commercials, het nieuws. En daarna
0: de Beatles en de Stones.
1: Exact.
0: Lekker luisteren. Lekker blijven luisteren naar Langstraat FM. Hele fijne zondag.
1: Tot volgende week.
0: Bye bye.
1: Bye, bye.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Goed zo.
28: Wat stond er op nummer 1 in de...

Mensen, wat gaan we doen? Weer zo'n bijzonder gevraagde plaat. 487.802.144 aanvragen. Ik kom er bijna niet meer uit. Genoteerd door Billy J. Kamer en weer al die mensen kwaad die gevraagd hebben om Gert, Hermien, Helen en Fred, die wel de plaat maar niet hun naam genoemd krijgen. Corsica d'Amore, u begrijpt het, de topper uit dit programma, uit dit hulkie-dulkie tijdperk, is nu dan snel voor de opgelichte, dat wil zeggen we hebben een aantal mensen eruit gelicht, voor de opgelichte moeder van Sibelina Schauf uit Oostwold. Oldampt, waar het ligt. Nou, wie zal het weten? Voor het echtpaar Broester te Oldepiek. Ja, dat is uit Hintzjellenvorst in het noorden. Die gisteren het alsjeblieft 40-jarig huwelijksfeest vierde. Geweldig. Felicitaties van Hoemba Hoemba, de aardige aap en de kinderen en de kleinkinderen om de hiërarchische volgorde even te bepalen.

0: remind you that you're listening to Plas Park on Radio Veronica. 192 meters in the medium wave band.
1: Als u net hebt afgestemd, bijzonder goede zondagmorgen van ons hier bij Radio Veronica. Rob Oud, hey!
2: Veronica hit tip.
1: Voor die meneer Vaak, de zoon van Boer Vaak. Die meneer die ongeveer om 5 over half 1 was, het belde en die wilde de Nederlandse versie horen van Nana Hey Hey. Dit zijn Los Piratos.
3: Veronica stop hit.
4: Nummer 1.

0: Amsterdamse Hilton Hotel trok een crème-kleurige Rolls-Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. Yoko wilde wel even kwijt waarom ze in Amsterdam zijn.
1: Amsterdam very much from what I've heard. I feel that this is a very significant center now for the young people, you know, to because they have this very alive, fresh interest for the world peace and politics, etc. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see.
2: We are actually, it's very comfortable.
0: John vertelde dat er plannen bestaan voor enkele nieuwe films en grammofoonplaatopnamen. Maar voorlopig zijn ze op huwelijksreis, in Amsterdam. Echter niet om de stad te bekijken, maar zoals Lennon ook nog zei, met heel andere bedoelingen.
2: We intend to stay in bed for 7 days and then leave.
3: Two, one, two, three, four.

0: In fact, we will. We'll take a little chop up this week's Figure Pops Top 20. Down at number 20, help yourself, Tom Jones. New at number 19, Les Bicyclettes de Belsize, Engelbert on the Deng. Number 18, Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name, From the Doors. New at number 17, My Little Lady, From the Travelers. New at number 16, A Day Without Love, Love Affair. Dream a Little Dream of Me, down for Mama Cass. Up to number 14, Ice in the Sun, Status Quo. Down at number 13, High in the Sky from Amen Corner. Down at...
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
21: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
22: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Goed zo.
20: Langstraat FM.
21: Dit is de flitsschijf van deze week.
22: Helene Fischer. Ooit de nacht. Kenst u die

0: Hoi de Nacht, dat is de nieuwe zinger van Helene Fischer en dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, voordat je wel komt, dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 24. Het is de lijst van zaterdag 13 juni 2026. En het is voor de 333ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen in de Flitsende 50. Maar liefst 11 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 15 stijgers, 22 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48.
3: Waar blijf je nou? Je schudt die slechte smozen uit je pranamouw.
2: Nummer 46.
4: Would you be mine? Would you still be mine?
2: Nummer 43.
5: Now I might have wanna say too much, but that's all it was, so I gave it up.
0: Ja, de verdwenen platen weer netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Madison van Milk Innie stond 2 weken genoteerd. Heeft 4 puntjes behaald en vorige week stond de plaat nog op nummer 50. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Nou ja, ze zijn verdwenen. 4 weken stonden ze in de lijst. 11 punten bij elkaar geschaard. Vorige week nog 48. En vorige week op 46. Be Mine van Kamerad. 21 weken in de lijst. 398 punten. En dan die ietsjes meer. 676 punten. 26 weken in de lijst. Sarah Larsen met een hit uit 2013, Lush Alive. En vorige week vonden we de plaat nog genoteerd op nummer 43. Nou, dat waren de 50 platen die verdwenen zijn uit de Flitsende 50 van deze week. Gaan we kijken naar de lijst van deze week. Op nummer 50 van 49 afkomstig, Materiaal Lover. En dat is de single van Sienna Sparrow. En op nummer 49, daar vinden we alweer de eerste nieuwkomer.

Prosper en Cloné hoorde je met Friomaard deze week binnengekomen op nummer 49. 48 die komt van 44, staat 22 weken genoteerd. Miles Away van Offenbach en Midnight Sun van Sarah Larsen staat 13 weken genoteerd en blijft deze week staan op nummer 47. 46 komt van 39, Fresh Kim en Lasser met Barminium, oftewel de Starboy in de negende week. En op 45 hebben we weer een nieuwkomer, de flitsschijf van vorige week.

0: goed.
1: Bente hoorde je met 3-2-1. Het was vorige week de flitsschijf en deze week binnengekomen op nummer 45. 44, ook een nieuwkomer. De nooduitgang, die wordt gevonden door een meteoor.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De nooduitgang Meteor deze week binnengekomen op nummer 44. 43, die komt van de 38, Risk It All. En dat is dan de plaats van Bruno Mars. En die staat inmiddels 8 weken genoteerd. En 42, die komt van 36, I Love It, I Love It, I Love It van Belle Kay in de 13e week. En de 41 is er zitten blijven. 6 weken staat Zonder Jeugd genoteerd met 24 Hours. En het is een oude flitsgeit.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is het overzicht gaat van 50 naar nummer 40. Starten we op nummer 50. Die is afkomstig van Cher Espiro met Material Lover. Komt van 49. De eerste nieuwe binnenkomer is voor nummer 49. En dat is Prospa en Clooney. Free Your Mind. De eerste nieuwe binnenkomer dus. 44 naar 48. Gezakt op een bak. Miles Away. 22e week. Dan 47 vorige week. 47 deze week. Sarah Lawson en Midnight Sun. En dan vinden we op 46. Die komt van 39. Ook die gezakt. 9e week. Voor Fresh Kim en Lassam. Bare Minimum Starboy. Tweede nieuwe binnenkomen op 45 voor Bente 3, 2, 1. Ex-flitschijf. 44 is ook nieuw voor Meteor, nooduitgang. 38 naar 43 is gezakt. Bruno Mars, Wiskadal, 8e week. En 36 naar 42 is voor Belia K. En I love it, I love it, I love it, 13e week. De ex-flitschijf van Sommieu, 24 Hours, staat op 41. Is daarmee niet verschoven. Volg ik soms ook op 41. Nu op 40, deze week van 24. Flinke zakken voor Fleming en Meteor, 24 weken niet nodig.
2: Lig in mijn bed,

0: The Thing I Love van Mix en Eddie Kramer vinden we deze week op nummer 39. En de plaat die komt van 34. En hij staat inmiddels al 15 weken genoteerd in de Flitsende 50.
1: Nieuw. In de Flitsende 50.

0: waar ik ook sta. Het is tijd om te gaan.
1: Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
2: Jij bent echt een soort van superster. Kijk eens op voor aandacht, je bent populair.
3: De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees Prospa en Kloen kwam deze week binnen op nummer 49. 3-2-1 van Bente, de flitsschijf van vorige week, kwam binnen op nummer 45. En op 44 hadden we de nooduitgang. En die werd gevonden door Meteor. En de hoogste nieuwkomer vinden we deze week op nummer 38. Idili, samen met Ronnie Flex en Frenna. En het nummer heet Populair. En is deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 38.

Ah, die Ronnie Flex en Frenna hoorde je deze week nieuw binnengekomen op nummer 38 met Populair. En het is de hoogste nieuwkomer deze week in de flitsende 50. En dan op nummer 37, daar vinden we Eugene met Something Perfect.

Vanessa Paradis, een flitsgeif van een week of wat geleden. Vorige week kwam ze binnen op nummer 45. En nu is ze doorgestegen naar nummer 36. En daarvoor hadden we Something Perfect. En dat was de single van O'Gene. En ook dat was een oude flitsgeif. Nu gaan we luisteren naar Olivia Rodrigo. Drop Dead staat op nummer 35 van 26 afkomstig.

Zou ze het over zelf hebben? Beauty and the Beat. Justin Bieber hoorde je met Nicki Minaj. En we vinden deze plaat deze week op nummer 34 van 32.

0: Indian? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Brač en Šolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Metring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30, het volgende overzicht van deze flitsende 50. 40 is nu van 24 afkomstig, Fleming, Meteor, niet nodig. 15 weken luistert Max en Andy Grammer. The Thing I Love op 39, komt van 34, dus ook gezakt. Alweer de vierde nieuwe binnenkomer, die is voor Ellie en Ronnie Flex en Frenna met Populair. 38 nieuw. 37 komt van 30, dat is dus iets wat gezakt weer voor Ogeen en Something Perfect. En ook een flitsschijf is Vanessa Paradis met Le Apia de Coeur op 36 van 45 afkomstig, dus iets wat gestegen. 26 naar 35 is gezakt, Olivia Rodrigo in de zevende week Drop Dead. En 32 naar 34 voor Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. 33 dan van 27, Taylor Swift, ex-flitsschijf Abelite. En 32 is van 18 afkomstig voor Christmas Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer, de ex-flitsschijf Zo Hoort Bij Mij. 31 dan, dat is van 35 afkomstig. En dat is iets wat gestegen voor Taylor Swift. Dus we hebben Taylor Schuilen, Miss Montreal. Vierde week staat deze week op nummer 30.

0: Schuilen van Miss Montreal staat 4 weken genoteerd. De oude flitsschijf deze week gestegen van 31 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

American Girls van Harry Styles vonden we vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op 2. En op nummer 1 Alex Warner met 4 for Dream. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 zijn? Nou, blijf gewoon luisteren. De komende 2 uur ga je het antwoord vanzelf tegenkomen.

Nou, ze rijden echt veilig hier hoor. In de flitsende 50. 15 weken staan ze genoteerd. En ze gaan maar één plaatsje naar beneden. Van 28 naar nummer 29. Je hoort dan Mal Smits samen met Neil Horan. Dus op nummer 29. 28, die komt van 42. Daar is Noona samen met de Lil Kleine in de tweede week.

Hij weer Savi, de nieuwe single van de Lil Kleine, en maakt een flinke sprong omhoog van 42 naar 28, en dat in de tweede week. 27, die komt van 33.

Jamaica hoorde je van Hugo en Dam en Solto. Twee weken lang zat de plaat genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 37 naar nummer 26. En dan nummer 25, die komt van 22, maar die zat wel 11 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

Wat zou het hoor, je met de nacht in Amsterdam. 14 weken lang zat de plaat genoteerd in de flitsende 50. Het is een oude flitsschijf. En dan zakte deze week weg van 21 naar nummer 24.

En dat is dan de single 20 Seconds van Ruben Heelen. En dat is de winnaar. Won de Nederlandse Voice of Holland 2026. Nummer 23 is je deze week blijven staan. En dat in de derde week. En nummer 22 vinden we Maxime samen met Babette.

0: Hoe dan ook, Maxime Babette had die plaats had 16 weken genoteerd en zakte deze week weg van 20 naar nummer 22. 21 is ook een zakker van 15 afkomstig, maar die plaat die staat slechts 6 weken genoteerd. Het is Samuel Wilton samen met Lil Kleine en het nummer heet...
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen, maar we naar niet

0: maar niet gek.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 30 met nummer 20. Flitsende 50. Miss Montreal schuilen op 30 te vinden. 29 komt van 28. Dat is één blaadverlies voor. Mal Smith, Neil Horn met Drive Safe 15 de week. Warwick komen ze binnen op 42, nu doorgestegen naar 28 is Noano en Lil Kleine en Eva Safi. 27 van 33 is voor Bibi Rexha en Fateless vrijde week New Religion. En Jugal en Solto met Jamaican Bam Bam 26. En dan vinden we 25 van 22 Jenny Roll, I'm Good 11 de week. 24 van 21 Bazaar Nacht in Amsterdam, Dek Flitschijf. En Ruben Hillen 20 Seconds 23. Stond vorige dag ook op. 22 staat van 20 afkomstig, is dus wat gezakt. Maxime Babet, hoe dan ook, alweer 16 weken in de lijst. En Little Kleine en Samuel Welten, maken we nou niet gek. 21 vorige week op 15, dus gezakt. Dan 25 naar 20 betekent 5 plaats winst voor een oud nummer van Michael Jackson, Billie Jean, vierde week.

Vier weken zat hij inmiddels al genoteerd aan Michael Jackson. Van het album Thriller hoorde je Billie Jean. En dan stijgt in die vierde week van de 25 naar nummer 20. Op nummer 19 is er zitten blijven. Daar doet iemand het licht uit.

En het licht werd uitgedaan door Jaxel John. En Turn the Lights Off blijft staan op nummer 19. En dat in de 13e week. Nummer 18, die komt van 13, staat 5 weken in de lijst. Kevin, samen met Roxy Dekker en Je Hebt Mij.

Jij hebt mij, Kevin Hoorn, hier samen met Roxy Dekker 5 weken genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 13 naar nummer 18. Nummer 17 is er zitten blijven in de 13e week. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rhyme Me In. I let go of everything I...

Rain Me In. Sam Fender hoort hier samen met Olivia Dean. 13 weken lang zat de plaats genoteerd. En deze week helaas blijven staan op nummer 17. 16 is ook een zittenblijver. Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. I'll show you.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Vijenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Start de motor. De boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
25: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
26: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
27: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker lang luisteren.

0: hallo. 19 weken zijn ze genoteerd met Moet Dat Nou. Je hoorde Robert van Hemert samen met Donnie. En de plaat die zakte deze week weg van 12 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50. 1.

De top 3 van vorige week hoorde je. Op nummer 3 hadden we Harry Styles met American Girls. Op nummer 2, I Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. I Just Might, moet ik zeggen. En Fever Dream stond vorige week nog nummer 1 in de flitsende 50. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon luisteren, dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar we gaan nu echt naar nummer 14. Die zat 3 weken genoteerd. Komt van 29. Arjen Blommert samen met Zoë Lavai en Tranen van Goud.

Tranen van Goud, Arjen Bolommer samen met Zoe Levi. Deze week op nummer 14 van 29 afkomstig in de derde week. De langst genoteerde 40 weken vinden we deze week op nummer 13 van 9 afkomstig.

Burna Boy samen met Shakira en Dai Dai. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 40 en nu doorgestegen naar nummer 12. En ik denk dat we volgende week wel twee platen van Shakira in de

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. In het ene laatste overzicht van de flitsende 50. 20 is voor Billie Jean, Michael Jackson. 19 van 19 blijft u staan. Justin, Jack Stahl en John Turn the Lights Off, 13e week. En wat korter in de lijst, 5 weken, is Kevin. Roxy Dekker, je hebt mij op 18. Kom van 13. 17 blijft 17. Sam Fender, Olivia Dean, 13e week voor Rain Me In. En The Kingdom of Fear voor Cameron Whitecamp is op 16 te vinden. Stond daar vorige week ook op. 15 van 12. Moet dat nou Robert van Hemert en Donnie? Weer 19 weken in de lijst. Aaron Blommert, Zoe Levee met Tranen van Goud op 14. En die komt alweer van 29. 13 van 9. Iets wat dus gezakt voor Olivia Dean, maar ook 40 weken in de lijst. Ex nummer 1. Menna niet. 12 dan, die komt van 40. Shakira, Dai Dai, die gaat flink omhoog samen met Burna Boy. 11 van 14 is Suzanne Freek halverwege. Is dus wat gestegen nog. Dat als ex-flitsgrijs zijnde. Nummer 10, die komt van...

Justin de Wild hoorde je met Cheerio. En deze week is dat de top 10 binnengekomen. Van 11 naar 10 gegaan in de 7e week. En ik ben benieuwd hoe hoog die uiteindelijk zal eindigen. Vorige week stond dit op nummer 10. En nu weer omhoog geklommen naar nummer 9. En dat in de 16e week. Sandra met de Hondwekker.

The Man I Need van Olivia Dean staat deze week 40 weken genoteerd en daarmee de langste genoteerde. En So Easy, het plaatje wat je net hoorde, die staat al 32 weken genoteerd in de flitsende 50. En gaat ze deze week ook weer terug van 7 naar nummer 8. En ze hebben eigenlijk gewoon geruild met Teddy Swim, want Mr. Know It All gaat omhoog van 8 naar nummer 7.

20 weken zijn ze al genoteerd met dit liedje Zoer. En je hoorde Shakira dus. En deze week is ze blijven staan op nummer 6. Nou, de top 3 die ziet er vandaag gewoon een beetje anders uit dan vorige week. Want Harry Styles die zakte deze week van de 3 naar nummer 5 met zijn American Girls. En dat in de 13e week flitsende 50.

American Girls van Harry Styles. 13 weken staat hij genoteerd in de flitsende vijfde. En hij is nu weer weggezakt van 3 naar nummer 5. En Harry Styles heeft zijn concerttour in Amsterdam afgesloten met best wel succesvol, want er zijn heel veel mensen bezig kijken. Nou, wil jij trouwens invloed hebben op de Flitsende 50? Dan kun je altijd gaan naar onze website flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zo kunnen wij volgende week weer een Flitsende 50 voor je maken.

Magnetic van Bauza staat 10 weken in de flits in de 50. En deze week is de plaat omhoog gegaan van 4 naar nummer 3. Nou ja, wat zou dan nummer 2 en wat zou 1 zijn? Op nummer 2, daar vinden we Bruno Mars. En die zat al 21 weken genoteerd met het nummer I Just Might.

0: Huidjes Maart, Buurnemars op nummer 2. Wat zou de nummer 1 zijn?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10.

0: Flitsende 50.
1: Straks horen we of we een nummer 1 hebben en of dat een nieuwe is of niet. Nu naar de nummers 10 tot en met nummer 2. Met op 10 van 11 is dat Justin de Wild, Cheerio. Dan Samba met Home Wrecker op 9 van 10. En liefst 32 weken in de lijst is Olivia Dean, So Easy, voor de nummer 8 en van 7 afkomstig. Andersom, van 8 afkomstig nu op 7, is Teddy Swims, Mr. Know-It-All, ex-flitschijf, 8e week. Shakira met Zoo, 20e week voor nummer 6, net zoals vorige week. En 3 gaat naar 5, dat is Harry Styles, American Girls, 13e week. Another met 54 Ultra Talk to You op 4, komt van 5. En 3, die komt van 4, dat is Bausa met Magnetic, 10e week. 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, in de 21ste week als ex nummer 1 in de flitsende 50.
2: Nummer 1.
3: En de nummer 1 die is voor de achtere en achtereen volgende week op nummer 1 en blijf ik staan. Ik heb het dan over Alex Warner met Fever Dream. Nou, dat was weer de flitsende 50 van deze week. We hebben het weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En het hele team is er volgende week weer. Graag tot dan.
4: Flitsende 50.
2: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4e verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 7:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proef. Rijden kan ook. Carvendo.nl.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
28: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1?

Mensen, wat gaan we doen? Weer zo'n bijzonder gevraagde plaat. 487.802.144 aanvragen. Ik kom er bijna niet meer uit. Genoteerd door Billy J. Kamer en weer al die mensen kwaad die gevraagd hebben om Gert, Hermien, Helen en Fred, die wel de plaat, maar niet hun naam genoemd krijgen. Corsica d'Amore, u begrijpt het, de topper uit dit programma, uit dit hulkie-dulkie tijdperk, is nu dan snel voor de opgelichte, dat wil zeggen, we hebben een aantal mensen eruit gelicht, voor de opgelichte moeder van Sibelina Schouf uit Oostwold. Oldampt, waar het ligt. Nou, wie zal het weten? Voor het echtpaar Broester te Oldepiek. Ja, dat is attentie al op Horsten in het noorden. Die gisteren het alsjeblieft 40-jarig huwelijksfeest vierde. Geweldig, felicitaties van Hooma Hooma, de aardige aap. En de kinderen en de kleinkinderen om de hiërarchische volgorde even te bepalen. Felicitaties.

0: remind you that you're listening to Klaas Bach on Radio Veronica. 192 meters in the medium wave band.
1: Als u net hebt afgestemd, bijzonder goede zondagmorgen van ons hier bij Radio Veronica. Rob Oud, hey!
2: Veronica hit.
1: Voor die meneer Vaak, de zoon van Boer Vaak. Die meneer die ongeveer om na 5 over half 1 was, het belde en die wilde de Nederlandse versie horen van Nana Hey Hey. Dit zijn Los Piratos.
3: Veronica stop hit.
4: Nummer 1.

0: het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crème-kleurige Rolls-Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel, Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. Yoko wilde wel even kwijt waarom ze in Amsterdam zijn.
1: Amsterdam very much from what I've heard. I feel that this is a very significant center now for the young people, you know, to because they have this very alive, fresh interest for the world peace and politics, etc. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see.
2: We are actually, it's very comfortable.
0: John vertelde dat er plannen bestaan voor enkele nieuwe films en grammofoonplaatopnamen. Maar voorlopig zijn ze op huwelijksreis, in Amsterdam. Echter niet om de stad te bekijken, maar zoals Lennon ook nog zei, met heel andere bedoelingen.
2: We intend to stay in bed for 7 days and then leave.
3: Two, one, two, three, four.

0: fact, we will. We'll take a little chip up this week's Figure Pop Top 20. Down at number 20, help yourself, Tom Jones. New at number 19, Les Bicyclettes de Belle Size, Engelbert on the ring. Staying at number 18, Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name, From the Doors. New at number 17, My Little Lady, From the Jubilers. New at number 16, A Day Without Love, Love Affair. Dream a Little Dream of Me, down for Mama Cass. Up at number 14, Ice in the Sun, Status Quo. Down at number 13, High in the Sky from Amen Corner. Down at number 12, On the Road Again from Can Heat. Brand new at number 11, Red Balloon, Dave Clark 5.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
23: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: Muziek uit de jaren 60.

Natuurlijk wil ik niet bijdragen een aanleiding zijn tot gokverslaving, maar zo'n mooie plaat uit de jaren 60 kon ik u als opener van deze aflevering van de Platenketting beslist niet onthouden. Van harte welkom luisteraars op Langstraat FM. Daar zijn we weer met het zogenaamde Verbandenprogramma. De volgende plaat heeft op wat voor wijze dan ook iets te maken met de vorige plaat. I'm a Gambler van Lace. Lace krijgt er een lettertje bij. En dan krijgen we Place. There's a Place van de Beatles. Een hele korte. Goedenavond.

There was het Engelse woord dat de verbindende factor was. De schakel vormde tussen de afgelopen twee platen. There's a Place van de Beatles. Vrij onbekend aan de beginperiode en heel erg kort. En Reach Out, I'll Be There van Gloria Gaynor. De volgende artiest, dat wordt iemand die voordat hij zeer bekend werd met het uitbrengen van Nederlandstalige liedjes, ik heb het over Robert Long, deel uitmaakte van de band Unit Gloria, vandaar het verband met de vorige plaat van Gloria Gaynor. En het nummer dat hij tegen horen brengt is The Last 7 Days.

difference they make. There's a rainbow before me.

The Last 7 Days van Robert Long en Unit Gloria werd What a Difference a Day Makes van Esther Phillips. Een beetje de manana mentaliteit, hè? Wat vandaag niet lukt, dat komt morgen wel. Ja, een beetje jaren 70 en daar gaan we nog eventjes mee door. You Make Me Feel Like Dancing. Hier is Leo Sayer. En het woordje maken is natuurlijk de verbindende factor tussen beide platen.

Feel the Need in Me van de Detroit Emeralds. En ja, het woordje feel, hè, daarvoor. You make me feel like dancing. En we gaan nu weer een woordje pakken van die vorige plaat. Namelijk Feel the Need in Me. Die wordt iets langer. Needles and Pins. Hier zijn op Langstraat FM de Searchers. MUZIEK

Blijft schitterend, ook na 50 jaar ruim. Want dat waren Koten en de Bee met Zoek Jezelf. Daarvoor de Searches. Dus de zoektocht werd Nederlandstalig voortgezet. En zoek jezelf dus. Zelf wordt zelfs. Zelfs je naam is mooi. Over mooi gesproken. Hier is Henk Westbroek.

Jim Croce en I've Got a Name. Daarvoor Henk Westbroek. En zelfs je naam is mooi. Stijle jaargangen. Het komt allemaal langs in de platenketting. Niets is te gek. Jim Croce wordt Jim Reeves. He'll have to go.

You'll have to go your own way. Dat is de meest rechte lijn, de meest rechte verbinding tussen de afgelopen twee platen. He'll have to go van Jim Reeves en Go Your Own Way van Fleetwood Mac. We blijven even bij de Mac en dat in het tijdperk dat er nog geen Mac was. Hier is MacArthur Park van Donna Summer, de lange uitvoering.

Een lange uitvoering, maar dan ook helemaal. Voorlaatste plaat was dit. Donna Summer, MacArthur Park, Agda en de Munnik, Vondelpark. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai, zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Twee uur lang nemen je mee op een muzikale reis langs de wortels van de blues, de rauwe randjes van de rock en alles wat daartussen zit. In het eerste uur duiken we meteen diep de ziel in van de blues. Van zinderende gitaren tot doorleefde stemmen die verhalen vertellen van liefde, verlies en alles wat het leven zo mooi en soms zo zwaar maakt. Verwacht klassiekers, verborgen parels en muziek die recht binnenkomt. Zoals alleen de blues dat kan. Dus leun achterover, zet het volume een tikje hoger en laat je meevoeren door het eerste uur van Longstreet Blues. Je hoorde zojuist Holler the Love, een absolute krachtpatser waarin blues en rock elkaar vinden in pure energie. Led Zeppelin op hun best, rauw, verleidelijk en onweerstaanbaar. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues op Langstraat FM en we gaan rustig verder bouwen aan die sfeer. Blijf vooral hangen, want er komt nog veel moois aan.

Zo, dat was een flinke rit. Een complete plaatkant van Led Zeppelin 2. Een album dat nog altijd staat als een huis. Vol rauwe blues-invloeden, scheurende gitaren en die kenmerkende drive waar Led Zeppelin groot mee werd. Van begin tot eind hoor je hier de basis van zoveel rock die daarna zou volgen. Tijdloos, intens en nog altijd even krachtig als toen. Je luistert nog steeds naar Long Street Blues op Langstraat FM en we gaan nog steeds door. Daarna hoorde je een volledige plaatkant van het album Switch van niemand minder dan Golden Earring. Een band van eigen bodem, maar met een sound die moeiteloos de wereld overging. Stevig, melodieus en altijd met die herkenbare groove. Switch laat horen hoe veelzijdig ze zijn, met invloeden van rock tot funk en natuurlijk een vleugje blues. Je bent nog steeds in goed gezelschap bij Longstreet Blues op Langstraat FM. En er komt nog meer moois aan, dus blijf vooral luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Dat was Doodstop van Fleetwood Mac hier op Langstraat FM. En eerlijk, zo'n nummer blijft gewoon hangen, toch? Uur 2 van Longstreet Blues is in volle gang. De avond komt lekker op stoom. En wij blijven je meenemen langs de mooiste tracks van klassiekers tot verrassingen. Blijf lekker hangen. Zet hem gerust nog een tandje harder. Want we hebben nog genoeg moois voor je in petto. Longstreet Blues hier op Langstraat FM.

Zo, dat was een hele plaat, kan puur genieten. De warme klanken van Rumours van Fleetwood Mac. Een album dat gewoon blijft raken van begin tot eind. En we schakelen moeiteloos door naar de rauwere psychedelische vibes van Disraeli Gears van Cream. Een totaal andere sfeer, maar minstens zo legendarisch. Dit is precies waar Long Street Blues om draait. Contrast, karakter en tijdloze muziek die je meeneemt. Blijf bij ons, want de avond is nog jong en er komt nog veel meer moois aan hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM. And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
9: Wim Velderman.
10: Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Black and Blues. Het is vandaag een special die ik voor je klaar heb gezet. Een special rondom het vieren van de 100ste geboortedag van B.B. King. Het is special nummer 2 en ook de laatste. En dan gaan we weer naar de muziek van alle dag, zeg maar. De artiesten van vandaag hebben allemaal een track gezongen en ingespeeld uit het repertoire van B.B. King. En dat doen ze wel heel erg mooi. Verbindende factor is Joe Bonamassa. Hij speelt op veel songs een riedeltje mee. Maar ja, de eer gaat toch ook naar de artiesten zelf, hoor. Bijvoorbeeld naar Gary Clark Jr. met zijn Chain and Things. Veel plezier hier bij Black Blues.

Don't Answer, door werd gezongen door deze Marcus King. Marcus King bracht in 2019 zijn eerste cd uit, geproduceerd door Dan Auerbach, je weet wel, van The Black Keys. En Marcus King heeft een universitaire graad gehaald in de muziek en de muziektheorie. En dat deed hij bij het Fine Arts Center in Greenville, South Carolina. Nu dus Don't Answer the Door. Ja, als groot fan van B.B. King, want dat is hij, snap ik dat wel. Dan door met trombone Shorty en Eric Gales. Zij dachten, laten we eens van B.B. King Heartbreaker inspelen.

Noah Hunt en Kenny Wayne Shepherd zongen samen Let the Good Times Roll. Ja, met zo'n nummer kreeg B.B. King uiteraard een zaal compleet op de kop. Met een mooie drive zat erin. Niet alleen met zijn prachtige gitaar, Lucille, weet je wel, zo'n Gibson gitaar. Met die hoge noot er altijd in. Maar ook door die blazers toe te voegen. Die blazers die deden het, denk ik, ook wel heel erg goed in het spel. Van Let the Good Times Roll door naar Christone Kingfish Ingram. Ook zo'n jong talent dat geweldig gitaar speelt. Paying the cost to the boss.

0: Onvoorstelbaar.
1: I think you better leave that alone. Ain't nothing wrong with that.
0: Onvoorstelbaar sterk toch van deze Buddy Guy. Hij is van 30 juli, schrik niet, 1936 en heeft dan nog zo'n geweldige stem. Geweldig dat hij deze Sweet Little Angel inspeelde. Buddy Guy zelf inderdaad een man van de Chicago Blues die vorig jaar nog een cd liet optekenen. Dat meteen werd gekozen tot een... ja, wel heel groot project, want het werd weer een Blues Award Buddy Guy. Hopen dat we nog veel van hem gaan horen. Op tour gaat hij niet meer, maar in zijn eigen woonplaats staat hij nog wel eens op het podium. En dan moet dat smullen zijn, denk ik. Jimmy Hall, Larry Carlton, dit is Sweet 16.

The Thrill Is Gone, een van de allergrootste hits van B.B. King. B.B. eigenlijk, Blues Boy Riley King. En zo luidde zijn artiestennaam voluit. Dan werd het natuurlijk ook nog gezongen door Chaka Khan, samen met Eric Clapton. Chaka Khan toch wel in de hoofdrol. Die kennen we nog van Once You Get Started, bijvoorbeeld. Toen in de tijd met Rufus, 70er jaren. Heeft nog steeds een prima stem, denk ik. Dan snel door naar George Benson, een gitarist die van vele markten thuis is. Luister maar eens naar zijn uitvoering van There Must Be a Better World Somewhere.

To know you is to love you. Bijzondere combinatie. Michael McDonald, die we nog kennen van bijvoorbeeld de Doobie Brothers, Susan Tedeschi en Derek Trucks. Echt wel een heel bijzondere combinatie. Maar het klinkt goed en belooft eigenlijk nog veel meer wanneer ze eens weer samen gaan optreden. Je luistert nog steeds naar Black & Blues met vandaag een special rondom de 100ste geboortedag van B.B. King. Er zijn daar 40 artiesten die allemaal een stuk repertoire van B.B. King op zich hebben genomen om dat op hun eigen manier in te zingen en te spelen. Zo ook Jimmy Vaughan met Watch Yourself.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Deze uitzending van Black and Blues zit er bijna op. Het was een special deze keer rondom het werk van B.B. King. Zijn repertoire en ja, heel veel verschillende grootheden die even een stukje inzongen. Ja, even? Nou, doe het maar eens. Maar goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Zo niet, laat het me het ook weten. En heb je verzoekjes uiteraard ook. @WimVelderman. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een hele normale... Ja, wat heet normaal? Black and Blues. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd gaan we eruit met nog één track. Die is afkomstig deze keer van Larry McRae. Hij zingt samen met Joe Bonamassa When It All Comes Down. Nogmaals bedankt en een fijne dag. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

Als je de tranen in je ogen van 1000 regenbogen, je hart voelt als het mij, alle liefde en alle pijn, zo dichtbij. Je bent zo dichtbij. Fluister in je ogen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.